to be over. Escúchate, escúchate. Me. Die scheer ze weg me af. En nee, is het er iets om? En nee.

Maybe you'll... Could you just play? Me? Die scares een beetje me laf. En me? En me? Ik zeg er iets om. En me?